kenne hij de leed Ergeel. Kapina hij hem natuurlijk een fella Sarah Smile. Ik heb een kapella in Gamona. Ka hola Jamaica. Abti Ergeel. Sarah see de leen. Bij de manavan nakeban. Papella band. Bafa bong. Recently PCF family Tete Max and the associates. Ega ele mona hemetse tsa ona ele robedi ka mora ho rapele. Ke nke Abti Bob James are fella restless.